0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buys, die herstellend is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SNB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden. Het weer tot slot. Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buys, die herstellende is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden. Het weer tot slot. Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten nu 6 weken in quarantaine. De politie heeft gisteravond rond 10 uur het AZC-protest in Loosdrecht beëindigd en daarbij het waterkanon ingezet tegen enkele demonstranten. Na 3 vorderingen om te vertrekken verspreidde de menigte zich. Dinsdag werd bij het gemeentehuis bosjes in brand gestoken, waarop de gemeente strikte maatregelen instelde tegen samenscholing. Erik van Merrienboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buijs, die herstellend is van een ernstige hersenletsel na een fietsongeluk. Van Merrienboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyadh dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. De matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten nu 6 weken in quarantaine. De politie heeft gisteravond rond 10 uur het AZC-protest in Loosdrecht beëindigd en daarbij het waterkanon ingezet tegen enkele demonstranten. Na 3 vorderingen om te vertrekken verspreidde de menigte zich. Dinsdag werd bij het gemeentehuis bosjes in brand gestoken, waarop de gemeente strikte maatregelen instelde tegen samenscholing. Erik van Merrienboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buys, die herstellend is van een ernstige hersenletsel na een fietsongeluk. Van Merrienboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Radio.
1: It's 7 degrees.
2: Tweede Pinksterdag hoor jij op Golden Oldies Radio de vergeten plaat op 100. Van 10 tot 6 uur, 6 DJ's, 100 platen. Een weldaad voor je oren. Tweede Pinksterdag, Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Zware pijnstillers zoals oxycodon en morfine worden volop verhandeld op de zwarte markt, zo blijkt uit onderzoek van Zembla. De verslavende opiaten zijn via Telegram en WhatsApp te koop en komen voor een groot deel uit apotheken en ziekenhuizen. Normaal zijn ze alleen op doktersrecept verkrijgbaar vanwege het hoge verslavings- en overdosisrisico. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Hij volgt Jerome Powell op, wiens termijn morgen afloopt. 54 senatoren stemden voor en 45 tegen. Dat is volgens Bloomberg de krapste meerderheid ooit voor een Fed-voorzitter. Warsh is 56 jaar. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten nu 6 weken in quarantaine. De politie heeft gisteravond rond 10 uur het AZC-protest in Loosdrecht beëindigd en daarbij het waterkanon ingezet tegen enkele demonstranten. Na 3 vorderingen om te vertrekken verspreidde de menigte zich. Dinsdag werd bij het gemeentehuis bosjes in brand gestoken, waarop de gemeente strikte maatregelen instelde tegen samenscholing. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. De matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Na de brandstichting tijdens een demonstratie tegen AZC in Loosdrecht is de Haagse politiek eensgezind. Dit geweld gaat te ver. Asielminister Van den Brink zei met afschuw naar de beelden te hebben gekeken. Premier Jette benadrukte dat zorgen uiten mag, maar geweld gebruiken nooit. Cuba heeft geen diesel en stookolie meer, waardoor Havana te maken heeft met de ergste stroomuitval in tientallen jaren. Het nationale elektriciteitsnet verkeert in kritieke toestand en er zijn geen reserves meer. De VS boden eerder $100 miljoen aan hulp aan, maar blokkeren tegelijk de olietoevoer vanuit Venezuela. Zware pijnstillers zoals oxycodon en morfine worden volop verhandeld op de zwarte markt, zo blijkt uit onderzoek van Zembla. De verslavende opiaten zijn via Telegram en WhatsApp te koop en komen voor een groot deel uit apotheken en ziekenhuizen. Normaal zijn ze alleen op doktersrecept verkrijgbaar vanwege het hoge verslavings- en overdosisrisico. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Hij volgt Jerome Powell op, wiens termijn morgen afloopt. 54 senatoren stemden voor, 45 tegen. Dat is volgens Bloomberg de krapste meerderheid ooit voor een Fed-voorzitter. Warsh is 56 jaar. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi Jinping hebben vandaag in Beijing ruim 2 uur overleg gevoerd over onder meer Taiwan en de handel. Na het gesprek bezochten zij de Tempel van de Hemel. Vrijdag ontmoeten de twee leiders elkaar opnieuw, waarna Trump weer terugvliegt naar huis. Alle 11 inzittenden van een klein vliegtuig zijn deze week gered na een noodlanding op de Atlantische Oceaan. Het tweemotorige toestel was onderweg van de Bahama's naar Texas toen een motorstoring toesloeg zo'n 130 kilometer uit de kust van Florida. Een helikopter van de luchtmacht en de kustwacht redden de inzittenden. Na de brandstichting tijdens een demonstratie tegen AZC in Loosdrecht is de Haagse politiek eensgezind. Dit geweld gaat te ver. Asielminister Van den Brink zei met afschuw naar de beelden te hebben gekeken. Premier Jette benadrukte dat zorgen uiten mag, maar geweld gebruiken nooit. Cuba heeft geen diesel en stookolie meer, waardoor Havana te maken heeft met de ergste stroomuitval in tientallen jaren. Het nationale elektriciteitsnet verkeert in kritieke toestand en er zijn geen reserves meer. De VS boden eerder $100 miljoen aan hulp aan, maar blokkeren tegelijk de olietoevoer vanuit Venezuela. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft woensdagavond tijdens het anti-AZC-protest in Loosdrecht 4 mensen aangehouden. Een 33-jarige man werd opgepakt voor openbare dronkenschap. Een 37-jarige man voor het bezitten van vuurwerk en een mes. 2 anderen werden aangehouden voor verstoring van de openbare orde en het hinderen van de politie. Bij noodweer in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn 89 mensen omgekomen en minstens 53 gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen door omvallende bomen of instortende gebouwen. Tientallen huizen raakten beschadigd en meer dan 100 dieren kwamen om het leven. De Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi Jinping hebben vandaag in Beijing ruim 2 uur overleg gevoerd over onder meer Taiwan en de handel. Na het gesprek bezochten zij de Tempel van de Hemel. Vrijdag ontmoeten de twee leiders elkaar opnieuw, waarna Trump weer terugvliegt naar huis. Alle 11 inzittenden van een klein vliegtuig zijn deze week gered na een noodlanding op de Atlantische Oceaan. Het 2-motorige toestel was onderweg van de Bahama's naar Texas toen een motorstoring toesloeg zo'n 130 kilometer uit de kust van Florida. Een helikopter van de luchtmacht en de kustwacht redden de inzittenden. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memory

particular place to go. Ja. Goedemorgen. Je luistert op dit ogenblik weer naar een nieuwe aflevering van de Tour van Frans. Bij Extra Gold en Golden Oldies Radio.

0: van jou.
1: Hij is het helemaal zat.
0: Ik heb genoeg van jou.
1: Met andere woorden, je kunt gaan. Ja. Opzouten. ZZ en Damascus. Van heel lang geleden. Ik heb genoeg van jou.

We doken even terug in de tijd naar 1966. Dat deden we met Peter and Gordon en Woman. En dan is het nu de hoogste tijd voor dit. Want in de Tour van Frans reizen we ook elke week langs 5 succesvolle nummers uit de Nederlandse top 40 van toen. Langs songs die tot nummer 1 kwamen, dus kans zagen de hoogste plaats te bereiken. Vandaag vertrekken we op 25 oktober 1986. De eerste in deze High Five is een stuk filmmuziek uit Top Gun. Hier is Berlin en Take My Breath Away.

prachtig stukje popmuziek, toch? Take My Breath Away. En dat opende de High Five voor vandaag. En dit nummer ken je natuurlijk wel als een succes van Thelma Houston. Die haalde ook de hoogste regionen in onze hitparade. Maar dit keer hoor je de nummer 1 van de Communards met zangeres Sarah Jane Morris. Don't Leave Me. Met andere woorden, blijf er gewoon bij. En meezingen mag Don't Leave Me This Way.

40 jaar geleden was dit het muzikaal geweld in onze hitparade. Deze versie. En die mochten zijn, hè? Don't leave me this way. En allemaal herinneringen keren terug. It's

Er werden van die speciale bewegingen bij gemaakt in het videofilmpje. En die bewegingen werden snel overgenomen door Jan en Halleman, zal ik maar zeggen. Ja, het kwam op 16 december 1986 op nummer 1. En dat bleef tot half januari erop. Tot half januari 1987 natuurlijk. Toen nam het duo Mel en Kim de hoogste plaats over. En dat gebeurde met Showing Out. Show, show, show, show, show, show, show.

Showing Out en Get Fresh at the Weekend. Mel en Kim, waren dat niet die dames met die grote hoeden op? Ja, volgens mij wel. En dan na 4 weken Showing Out komt een nummer uit de jaren 60 op de hoogste plaats. Het wordt gezongen door Jackie Wilson. En natuurlijk heb je het al herkend, hier is Reed Petit.

Het nummer werd gebruikt in een reclamespot. De platenmaatschappij besloot om het dan al gelijk maar opnieuw uit te brengen. En dus niet zonder succes, hè? Jackie Wilson, de man die zijn carrière begon in de jaren 50, haalde er nog een keer een nummer 1 mee in onze hitparade. Dit was de High Five voor deze week. Volgende week weer 5 nummer 1 noteringen in deze rubriek in de show. Zorg dat je er dan weer bij bent. Want je weet wat ik dan altijd zeg, hè? Dan...

uit het grote Memphis B-orkest zong hij dit. Billy Paul. En hij had kennelijk een relatie. Iets daarvan, daar had hij het over. Me and Mrs. Jones. En ook deze gouden oude King. Uit het repertoire van de Kings heb ik vandaag deze gekozen. En ze hebben het over Mr. Pleasant. Oh, Mr.

0: En dan komt hij, hè, met z'n allen. Ja, het was een uitnodiging om even gezellig mee te doen. Uit hun begincarrière, mogen we wel zeggen, de Bee Gees. En ze wisten toen nog niet dat ze later succes zouden hebben met de Saturday Night Fever, zal ik maar zeggen. We duiken nog weer verder terug in de tijd. En dat doen we onder het motto...
1: Herinnert u zich deze nog?

Vader en dochter, ja, Frank en Nancy Sinatra. En Something Stupid. Zullen we eens even kijken welke Facebook vrienden er vandaag jarig zijn. En die ik dus van harte mag feliciteren. Ja, ik heb dat natuurlijk al op Facebook gedaan vandaag. Maar ik wil het ook nog even in mijn uitzending doen. Hans Ludwig is vandaag jarig. Van harte. Ook mag ik noemen. Oh, een collega van mij. Ton Schipper. Ook hij heeft er een jaartje bij. Ton, maak er iets moois van vandaag. Wie hebben we nog meer? Hans van Loon mag ik noemen. En Jan Zwart, je kent hem wel. Paparazzi, hè? Ja. Ivan de Milde is vandaag ook jarig. En ik mag Hans Hamers noemen. Die tikt er ook een jaartje bij. En dat waren de jarigen voor vandaag. Wat zullen we voor ze draaien? Nou, ik denk dat dit wel leuk is. Als ik mijn geheugen naga, dan kan ik me niet herinneren dat ik deze recent nog een keer gedraaid heb in de show. Dus, nu maar. Emergency, zo heet het. En daarmee duiken we in het verleden van de Whispers.

De specifieke disco sound van de Whispers. Ook een ogenblik in de toer van Frans op deze donderdag. En daar hebben we weer van genoten. En dan begint dit zo onschuldig. Gewoon met een verzoek tot een dans. Maar van het een kwam het ander. Hier zijn de Beach Boys en Then I Kissed Her.

zoentje op zijn tijd. Hè? Dat kan geen kwaad, toch? Misschien vond ze dat ook wel leuk. Misschien heeft ze ook wel teruggezoend. Dat zou zomaar kunnen, hè? En dit nummer ken je misschien ook nog wel. I was Kaiser's Bill's Batman. Dat is lang geleden.

Vrolijke vlieren fluiten, dat mogen we toch wel zeggen, hè? Ja, de heer Smith was dat. We gaan even een rustig nummer draaien en dat komt uit de jaren 90. Je weet het, uit 5 decennia plukken de plaatjes. Over and over.

zullen we het nog een keer met elkaar proberen. Over and over again. Want ik hou ontzettend veel van je. Dat was het verhaal, zal ik maar zeggen, van Robbie Valentine. Mooi toch? En dan zijn we toe aan de laatste in het eerste uur. Zo dadelijk nog een tweede uur de Tour van Frans.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het aandeel 3i Groep, het moederbedrijf van winkelketen Action, kelderde vandaag bij de opening bijna 25% op de beurs in Londen. Dat is de grootste koersval sinds 2009. De verkopen van Action groeien nog, maar het tempo ligt met 2,4% op minder dan de helft van vorig jaar. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is gearresteerd op verdenking van witwassen. Eerder werd hij al verdacht daarvan. Zijn borgsom is vastgesteld op 2,7 miljoen euro. Yermak wordt in verband gebracht met een omkoopschandaal rondom staatsenergiebedrijf Ergaton, waarbij smeergeld zou zijn gebruikt voor de bouw van luxe huizen bij Kiev. De politie heeft woensdagavond tijdens het anti-AZC-protest in Loosdrecht 4 mensen aangehouden. Een 33-jarige man werd opgepakt voor openbare dronkenschap. Een 37-jarige man voor het bezitten van vuurwerk en een mes. Twee anderen werden aangehouden voor verstoring van de openbare orde en het hinderen van de politie. Bij noodweer in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn 89 mensen omgekomen en minstens 53 gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen door omvallende bomen of instortende gebouwen. Tientallen huizen raakten beschadigd en meer dan 100 dieren kwamen om het leven. Het weer nog. Vanmiddag concentreert een neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer kan optreden. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Er staat 70 kilometer file. De langste files staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken een kwartier vertraging. A27 Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 20 minuten. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag voor Oegstgeest 5 minuten vertraging op spoedreparatie. De rijbaan is dicht. De verkeer moet daar via de af- en de oprit langs. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel een kwartier vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En op de A58 van Tilburg naar Breda voor de aansluiting met de A16 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Museum Rock Art in Hoek van Holland. De schatkamer van de Nederlandse popmuziek. Beleef die roerige periode gewoon nog eens. Vanaf de jaren 50 tot heden. Armand, Golden Earring en nog veel meer. Maar ook jazz, rock'n'roll en de hitlijsten en radio van toen. Museum Rock Art heeft steeds wisselende exposities, inclusief beeld en geluid. Dus meer dan de moeite waard. Kijk eerst op www.rockart.nl en kom dan zelf naar Hoek van Holland, naar Rock Art. Elke donderdagmorgen en zo gezellig.

Olivier, weer zo'n succes uit de jaren 60. Aan het begin vandaag, in de tweede uur van de Tour van Frans. Heerlijk, Rubber Ball, zo heette het. Vrienden, je bent weer terug in de Tour van Frans tot 12 uur. En zo dadelijk de top 5 van deze week. De single successen van Roger Whittaker.

0: ABBA was dat. En dan nu de top 5 van deze week. Gevuld met de single successen van Roger Whittaker. Hij heeft 5 successen gehad in de hitparade van ons. En we gaan ze alle 5 draaien.
1: 5 hits in a row.
0: En zijn top 5 begint met dit mooie, rustige nummer. Ik heb het altijd indrukwekkend gevonden. En we gaan er met elkaar van genieten. Roger zingt het. The Last Farewell.
2: There's a ship lies rigged and ready

mooi rustig begin van zijn Top 5. Roger Whittaker en The Last Farewell. En het volgende nummer stemt je gelijk heel vrolijk. Dat is tenminste de stemming die op mij overkomt. Op nummer 4, New Worlds in the Morning.

0: Hij had geen tekst nodig, dat heb je gemerkt. Maar hij moest wel enorm goed fluiten. En met succes. Toegekomen aan de nummer 2 in de Roger Whittaker Top 5. If I Were a Rich Man.
1: If

Roger Whittaker met zijn top 5. En ik geef nog even een overzicht. We begonnen zijn top 5 met The Last Farewell. 4 was voor New World in the Morning. 3 Mexican Whistler. En op nummer 2 If I Were a Rich Man. En dan op nummer 1. Voor mij een bijzonder nummer. Ik was club DJ in de Bokkensprong en Vijverhut in Noord-Holland. En daar heb ik hem veel gedraaid. I Don't Believe in F Anymore. Dat vinden we op nummer 1.

0: 14 weken lang stond dit in onze hitparade. De hoogste notering was nummer 2. Dat was een sterke nummer 1 en daar kwam hij niet boven. I Don't Believe in If Anymore sloot hem af. De top 5 van Roger Whittaker.
1: Zo.
2: Bent u volledig normaal? Oh. Een lichtelijk koekoek? Of compleet geschift?
1: Nee toch?
2: Voor iedereen is er...
1: En wie hebben we daar?
2: Frans van U Drift.

0: Stevie Wonder in de Tour van Frans. Bij Extra Gold en bij Golden Oldies Radio. Part-time lover, zo heette het. En dan schakelen we even weer terug naar de jaren 60. Naar Lulu. En ze zet zo in.
1: Wee!

Met andere woorden, ze had het naar haar zin. Lulu en haar versie van Shout. En wat een strot had zij. What a voice. Hè? We gaan naar deze van Brotherhood of Man.

En dat is de titel, ja, Bossa Nova. Een van die grote hits die je niet zoveel meer hoort. Om de een of andere reden pakken radiostations niet dat vaak meer op. Enfin, wel natuurlijk in de toei van Frans bij Extra Gold en bij Golden Oldies Radio. We hadden in het eerste uur Billy Paul van de Sound of Philadelphia. Hier is nu Lou Rawls.

man is je van alles. Hij heeft jazz gezongen, blues, soul, disco. Je kon met hem alle kanten uit. Lou Rawls was dat. En wat ik ook gedaan heb, eventjes in de discotheek zoeken naar een mooi nummer. Een nummer van Rob de Nijs. Dat tot de luisterliedjes behoort. Ik heb gekozen voor deze, Rood van de Morgen.

Het behoort tot een van zijn mooiste liedjes. En dat staat dan ook op een album met die titel. De mooiste liedjes van Rob de Nijs. En dan gaan we naar de Supremes. Keep up.

uit de begintijd, zal ik maar zeggen. Voordat Diana Ross de Supremes verliet. In and out of love. En ik wil ook deze nog even ten gehore brengen vandaag. En dat kan allemaal nog in de laatste 20 minuten van de Tour van Frans. Bij Extra Gold en bij Golden Oldies Radio. Sultans of Swing.

0: de Dire Straits. En natuurlijk met een glansrol voor Mark Knopfler. Die speelde de gitaar, zoals maar weinig kunnen. En behoorde dit ook tot jouw favoriete muziek? Dan zat je even goed bij de tour. Sultans Offspring, zo heette het.
1: The Sultans.

Gezelligheid, hè? Alom. Zo zeggen we dat dan. Sam Cooke halen we nog een keer tevoorschijn. En hij zong dat Twisting the Night Away. Hebben we nog tijd voor dit? Ja, dat hebben we zeker. Het werd geschreven en gecomponeerd door Barry White. Het werd destijds gespeeld voor de plaat door The Love Unlimited Orchestra. En dat zijn de drie dames Love Unlimited die het voor jou en mij gaan zingen. Hier is Under the Influence of Love.

altijd indrukwekkende muziek, dat mogen we toch wel stellen. Als daar die Barry White achter schuil gaat. Dus terecht nog eventjes een keer in de show gedraaid. En deze dame laat ik ook op je los. Ze zorgt voor wat meer gas in de show. Katrina, samen met The Waves. And Walking on Sunshine.

Dan is het weer tijd voor het afscheid. Vrienden, dit was die weer. De toer van Frans bij Extra Gold en Golden Oldies Radio. En natuurlijk hoop ik dat jouw favoriete muziek ertussen zat. En anders volgende week misschien. Je weet maar nooit. Blijf luisteren. Ik ga je nog een hele fijne hemelvaartsdag toewensen. Geniet. En volgende week een nieuwe aflevering. Ik zal er zijn. Jij ook. Ah, dat is fijn. Heel graag tot dan. Doei!

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De politie heeft bekendgemaakt dat afgelopen dinsdag een jongen uit Utrecht is aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. Het Britse moederbedrijf van winkelketen Action is vandaag gekelderd op de beurs in Londen. Het concern waarschuwde voor zwakkere verkopen bij Action. Een teken dat zelfs budgetwinkels het zwaar hebben, nu de bestedingsruimte van consumenten onder druk wordt gezet door een hogere inflatie. De verkopen van Action stijgen nog wel, maar veel minder dan voorheen. De Cubaanse olievoorraden zijn op doordat de Verenigde Staten de brandstofimport blokkeren. Het land krijgt steeds vaker te maken met stroomstoringen. Cubanen gaan de straat op om te protesteren. Er zijn geen reserves en volgens de Cubaanse energieminister verkeert het elektriciteitsnet in kritieke toestand. De 12 medewerkers van het Radboud UMC die uit voorzorg in quarantaine zitten omdat ze mogelijk zijn blootgesteld aan het Hantavirus, zijn niet besmettelijk geweest voor anderen. Bloedonderzoek heeft dit bevestigd. Dat meldt het Nijmeegse ziekenhuis op een pagina met veelgestelde vragen over de situatie. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die eerder deze week op de tweede en derde vlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief getest op het Hantavirus. Bij aankomst zijn monsters afgenomen. Het gaat om 26 personen die in de nacht van maandag op dinsdag aankwamen, dat zegt het RIVM. Eén van deze mensen is een Nederlander. Het dodental in Kiev is verder opgelopen na massale Russische aanvallen. Functionarissen melden zeker 3 doden en meer dan 40 gewonden. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Volgens president Zelensky waren er vannacht meer dan 670 aanvaldrones en werden er 56 raketten ingezet. De politie heeft bekendgemaakt dat afgelopen dinsdag een jongen uit Utrecht is aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. Het Britse moederbedrijf van winkelketen Action is vandaag gekelderd op de beurs in Londen. Het concern waarschuwde voor zwakkere verkopen bij Action. Een teken dat zelfs budgetwinkels het zwaar hebben, nu de bestedingsruimte van consumenten onder druk wordt gezet door een hogere inflatie. De verkopen van Action stijgen nog wel, maar veel minder dan voorheen. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Bij elkaar staat er zo'n 80 kilometer files, voornamelijk recreatieverkeer. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen is de vertraging een kwartier. Ook op de A2 verderop bij Maastricht Airport een kwartier op onthoud. En op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven is de vertraging ook ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer.
1: De politie heeft gisteravond in Apeldoorn 5 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen noodopvang voor asielzoekers. Op de rotonde in de wijk De Maten is de afgelopen tijd vaker geprotesteerd tegen de opvangplannen in Apeldoorn. De verdachten, in de leeftijd van 16 tot 37 jaar, komen allemaal uit Apeldoorn. Dat zegt een woordvoerder van de politie. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die eerder deze week op de tweede en derde vlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief getest op het hantavirus. Bij aankomst zijn monsters afgenomen. Het gaat om 26 personen die in de nacht van maandag op dinsdag aankwamen, dat zegt het RIVM. Eén van deze mensen is een Nederlander. Het dodental in Kiev is verder opgelopen na massale Russische aanvallen. Functionarissen melden zeker 3 doden en meer dan 40 gewonden. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Volgens president Zelensky waren er vannacht meer dan 670 aanvaldrones en werden er 56 raketten ingezet. De politie heeft bekendgemaakt dat afgelopen dinsdag een jongen uit Utrecht is aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: 3 is feiten uit. 1974, januari. De nieuwe gemeente Zaanstad wordt gevormd. De gemeente Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Assendelft en Westzaan houden hiermee op te bestaan als zelfstandige gemeente. En de eerste uitzending van het tv-kinderprogramma De Film van Ome Willem met Edwin Rutte in de hoofdrol is een feit. Maart. Een Turkse DC-10 stort neer op 39 kilometer van Parijs. Het ongeval kost 346 mensen het leven. Twee Palestijnse kapers steken op Schiphol een VC-10 van British Airways in brand en geven zich daarna over. Mei. Feyenoord wint als eerste Nederlandse voetbalclub de UEFA Cup. De tegenstander in de finale is Tottenham Hotspur. In Londen speelde Feyenoord met 2-2 gelijk door doelpunten van Wim van Aanegem en Theo de Jong. Maar thuis in de Kuip winnen de Rotterdammers met 2-0 door treffers van Wim Rijsbergen en Peter Kessel. Ook een triest feit in 1974. 1974 was het jaar van de dood van Wim Sonneveld.
1: 56 jaar is hij geworden. Wim Sonneveld, wiens plotselinge dood heel Nederland geschokt heeft. Duizenden waren naar de begraafplaats in Amsterdam gekomen om er door hun aanwezigheid, ook tegenover de naaste familie, te getuigen van hun bewondering en genegenheid voor de man die een der groten is geweest van het Nederlands cabaret. Ze waren er uit alle geledingen van de Nederlandse artiestenwereld.
2: Classic hits that never fade away.

waren de nieuwsfeiten uit 1974. Op 8 augustus verschijnt Amerikaanse president Richard Nixon op tv en verklaart dat hij zal aftreden als president. Dit was meteen de ultieme consequentie van het bekende Watergate-schandaal. De populaire zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee maken hun laatste programma's en beëindigen hun uitzendingen. Per 1 september wordt een nieuwe wet van kracht die medewerking aan uitzenden vanaf zee verbiedt. Radio Miamico gaat wel door met uitzenden en doet dat met in Spanje opgenomen programma's. Juli. Nederland verliest de finale van het WK voetbal van West-Duitsland met 2-1, ondanks een vroege voorsprong door een benutte penalty van Johan Neeskens in de eerste minuut. De Grieks-Cypriotische guerrillabeweging Enosis, die streeft naar aansluiting van Cyprus bij Griekenland, pleegt een staatsgreep tegen president aartsbisschop Makarios, die op het nippertje weet ontkomen. Turkije reageert onmiddellijk met een invasie op het noordelijk gedeelte van het eiland ter bescherming van het Turkse deel van de bevolking. Op 31 oktober eindigt de gijzeling, die begon op 26 oktober, in de Scheveningse gevangenis. Tijdens de kerkdienst hadden 5 gewapende gedetineerden de leden van het koor Ut Captivi Gaudiant als mede hun familieleden in gijzeling genomen. De gebruikte wapens bleken de gevangenis te zijn binnengesmokkeld door broeder Matthäus onder zijn arbeid. Ut Captivi Gaudiant betekent op dat gevangenen zich verblijden. Lekker stelletje. En er zijn hier nog wat nieuwsfeiten uit november. De eerste uitzending van het Simplistisch Verbond van Kees van Kooten en Wim de Bie is een feit. En in Nederland en Egypte worden Palestijnse gevangenen vrijgelaten na de kaping van een Brits vliegtuig dat was geland in Tunis. December. Onderweg naar Mekka raakt een DC-8 vliegtuig van Martinair een bergwand op Sri Lanka. Alle 191 inzettenden komen om. 184 Indonesische pelgrims en 7 Nederlandse bemanningsleden. En op 31 december wordt de laatste kolenmijn van Nederland, de Oranje Nassau 1, in Heerlen gesloten. En hoe zat het met de muziek in 1974? Album top 3 zag er als volgt uit. Vroeger of Later van Robert Long op nummer 3. Introspection van Thijs Verleer, prachtig, op nummer 2. En Jesus Christ Superstar, de original soundtrack op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit de rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. Een Amerikaanse rechter weigert om alsnog een schikking van Elon Musk van $1,5 miljoen goed te keuren. Musk wil op die manier een zaak over mogelijke misleiding van beleggers afkopen, maar het bedrag wordt door kenners als erg laag beschouwd. De rechter ziet nog veel vraagtekens om tot een deal te komen. De politie heeft gisteravond in Apeldoorn 5 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen noodopvang voor asielzoekers. Op de rotonde in de wijk De Maten is de afgelopen tijd vaker geprotesteerd tegen de opvangplannen in Apeldoorn. De verdachten, in de leeftijd van 16 tot 37 jaar, komen allemaal uit Apeldoorn. Dat zegt een woordvoerder van de politie. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die eerder deze week op de tweede en derde vlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief getest op het Hantavirus. Bij aankomst zijn monsters afgenomen. Het gaat om 26 personen die in de nacht van maandag op dinsdag aankwamen, dat zegt het RIVM. 1 van deze mensen is een Nederlander. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel Vermeer. De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, is opgestapt. Hij schrijft in zijn ontslagbrief niet langer vertrouwen te hebben in het leiderschap van premier Starmer. Deze week werd bekend dat al meer parlementariërs van de partij willen dat Starmer opstapt. Ook hebben vier onderministers hun functie neergelegd. In Rotterdam is herdacht dat de stad 86 jaar geleden op 14 mei 1940 werd getroffen door een bombardement door Nazi-Duitsland. Daarbij kwamen 900 mensen om het leven en raakten 80.000 Rotterdammers hun huis kwijt door branden na de bommenregen. Tijdens de herdenking op plein 1940 werd om 2:45, het tijdstip waarop het bombardement begon, 2 minuten stilte gehouden. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit de rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. Een Amerikaanse rechter weigert om alsnog een schikking van Elon Musk van $1,5 miljoen goed te keuren. Musk wil op die manier een zaak over mogelijke misleiding van beleggers afkopen, maar het bedrag wordt door kenners als erg laag beschouwd. De rechter ziet nog veel vraagtekens om tot een deal te komen. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

Dennis van harte beterschap. Hij heeft een beetje het wilhooi op zijn vork genomen. En ja, dat kun je natuurlijk niet hebben als 50-plusser, zullen we maar zeggen. Hè? Het is geen... geen plaatje als tip voor Dennis. Hij moet even kalm aandoen. Moving on up. Curtis Mayfield hoor je.

liedje klopt wel een beetje, hè? Kijk eens naar buiten, jongens. Like four seasons in one day. Four Seasons in One Day, Hemelvaartsdag 2026. Dat hebben we wel eens lekkerder meegemaakt, hè? Dionne Warwick is hier. If you

zou het wel willen, Dennis. Even langs bij je lopen vandaag. Maar Thailand is een beetje ver. Ja, dames en heren, ik weet niet of je het weet, maar Dennis Wiebel draait dus zijn tijdmachine elke donderdag tussen 4 en 6 live vanaf Thailand, want daar woont hij. Ja, leuk is dat, hè? Dit is een mooi plaatje voor Dennis. Hij houdt van disco en Dennis, hold tight.

When Will I Be Famous? Kwik, kwikke, kwak. Brass hoorde je, jongens. Uit de jaren 80. Doe me denken dat ik vanochtend even... Ik werd wakker en ik kopje thee inschenken. En dan hadden we die heerlijke tour van Frans. Frans van der Drift. Op deze regenachtige hemelvaartsdag. Maar het gaat nu wel een beetje beter. Van Roosendaal dus tot 6 uur vanmiddag. In plaats van Dennis. Sterkte, jongen. Joe Cocker is hier. Waanzinnig mooi. N'oubliez jamais. Luister naar de tekst.

heb toch steeds geen jeuk, hoor. De prachtige stem van Stevie Wonder, overjoyed, ook uit de jaren 80. En kijk eens naar buiten, jongens. Het is misschien wel heel koud en nat buiten, maar kruip maar lekker even dicht tegen de radio aan.

ik ben normaal niet zo gek op de muziek uit de jaren 80. Ja, sorry, heerlijk. Maar deze dan weer wel. Wow. Lekker was dat, de Blow Monkeys met Wildflower hoorde je. Afgelopen week is helaas Bob Marley's sterfdag geweest. Lang geleden alweer dat hij is overleden. Maar deze is ook lekker. Even lekker, kalm aan jongens.

plaatjes gedraaid aan het einde van een dansavond of een feestavond. Nou jongens, zover is het helemaal niet. Abba, thank you for the music. We hebben nog ruim een uur te gaan tot 6 uur. Van Roosendaal op de radio in plaats van Dennis Wiebel. Ik krijg zoveel berichtjes en zoveel mailtjes van wat is er met Dennis aan de hand? Nou, Dennis is niet echt doodziek, maar hij heeft zich gewoon een beetje overwerkt. Nu zit hij met de gebakken peren. Beetje opgezette klieren, niet helemaal lekker. Ja, kalm aan Dennis. Deze draai ik speciaal voor alle luisteraars van Golden Oldies Radio. Dit zijn de Eagles, One of These Nights. Lekker man.

korte tijd voor de Golden Shower. Toen was het nog goed bij stem. Patricio Pai, Someday My Prince Will Come. Echt een vergeten liedje. Luister dan ook op tweede Pinksterdag naar de top 100 vergeten platen. Ja, lekker is dat. Hemelvaartdag. Dennis Wieber aan de kant. Roosendaal achter de microfoon. Ach joh, hou wel vol even, hè? Laat het buiten maar even zijn gang gaan. Daarvoor hadden we de Eagles met One of These Nights. Prachtig. En dit is Level 42.

Lekker was dat, hè? Heathrow, Level 42. De synthesizer muziek en de bas natuurlijk van Mark King. Wat ook heel leuk is om te vertellen is dat er een documentaire van Thijs Verleer met zijn groep Focus op YouTube draait. Was voor de week een stukje van op televisie. Waanzinnig interessant. Ga maar eens kijken. Ga maar eens zoeken. Het heet Hocus Focus. Dit is Sylvia.

Jan Akkerman, Thijs van Leer. Ik begon eigenlijk als een soort bandje om Ramse Shaffi en Lisbeth List te begeleiden. En ze hebben ook wel stukjes geschreven uit de musical Hair, die toen op de planken verscheen. We gaan op naar het nieuws van 5 uur. Zometeen aan de andere kant van 5 uur. Deel 2 met de tijdmachine. Met Dennis Wiebel normaal gesproken, maar nu met Van Roosendaal. Kan het hier.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Paus Leo heeft kritiek geuit op Europese landen die meer geld uitgeven aan hun krijgsmacht. Hij zei tegen universiteitsstudenten in Rome dat de wereld door oorlogen verminkt raakt. Hij zei ook dat de term defensiebestedingen eigenlijk niet goed is. De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, is opgestapt. Hij schrijft in zijn ontslagbrief niet langer vertrouwen te hebben in het leiderschap van premier Starmer. Deze week werd bekend dat al meer parlementariërs van de partij willen dat Starmer opstapt. Ook hebben vier onderministers hun functie neergelegd. In Rotterdam is herdacht dat de stad 86 jaar geleden op 14 mei 1940 werd getroffen door een bombardement door Nazi-Duitsland. Daarbij kwamen 900 mensen om het leven en raakten 80.000 Rotterdammers hun huis kwijt door branden na de bommenregen. Tijdens de herdenking op plein 1940 werd om 2:45, het tijdstip waarop het bombardement begon, 2 minuten stilte gehouden. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit de rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. En dan het weer. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. Morgen kunnen er verspreid over de dag nog een paar buien vallen. In de middag wordt het zo'n 12 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen een korte file op de A2 Maastricht-Belgische grens. Bij IJsde is de vertraging 5 minuten door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Wat was het te gek, hè, toen? Dan zat je voor top op met je natte haartjes voor de televisie te kijken naar die... die paarden die dan op die synthesizer tevoorschijn getoverd worden. Crazy Horses was dat van The Osmonds. Welkom bij Van Roosendaal in plaats van Dennis Wiebel op deze donderdag, Hemelvaartsdag. Ja.

0: Right Down the Line. Gary Rafferty hoor je. Op deze toch wat regenachtige Hemelvaartsdag 2026. Het zou wat beter worden vanmiddag, maar ik zie het eigenlijk nog niet echt gebeuren. Frozen Elders op de stoel van Dennis Wiebel. Dennis is een beetje ziek. En ik weet niet of je het weet, maar Dennis draait dus normaal gesproken elke donderdag live van 4 tot 6 vanuit Thailand. Want daar woont hij. Daar hebben we een live verbinding met Thailand. Ik hoop ook hem zo meteen nog even te spreken, om eens even te horen wat er nou precies aan de hand is met hem. Weet je dat dit, nou dit is geen straf trouwens, hè? Dit is echt de originele Thaise muziek. Nou, die Dennis die heeft mazzel hoor.
1: Frank van Roosendaal, de ideale gastheer.

tekst populairder van Such a Winter's Day, California Dreaming. Ach, niet getreurd. Volgende week wordt het er weer een heel stuk beter. De mama's en de papa's hoorde je. Draai ik speciaal even voor de tisjokies van Radio Mio Migo, die op elke zondag een programma maken. En Frans van der Drift natuurlijk ook, die je vanochtend hoorde. Muziek dus uit de jaren 60. Maar dit is ook zo lekker. Ambrosia, kippenvelmuziek.

Weer kippenvel muziek, het is niet normaal. I Love You, de Climax Blues Band. Daarvoor hoorde je Ambrosia, ook zo'n prachtig liedje. You're the Only Woman. Romantisch niet? Even lekker lachen, terug in de tijd naar Jonathan Richman, Egyptian Reggae.

Daarna heeft hij de Style Council opgericht. Dit liedje heeft hij ook geschreven. You're the best thing. Hey, goedemiddag. Donderdagmiddag, Hemelvaartsdag 2026. Dan gaan we maar eens even downtown. When

was jij toen dit een hitje was? 1973. Zat je dan ook op de camping met je rode fietsje, ijsjes halen? The Top of the World van de Carpenters hoorde je. Ja jongens, je hebt het gehoord. Dennis Wiebel is helaas een beetje ziek geworden. We wensen natuurlijk alle sterkte en beterschap vanaf deze kant. Zoek de Facebookpagina maar eens op van Golden Oldies Radio. Dan kun je ook een berichtje voor hem achterlaten. Misschien wel leuk is dat. Even een plaatje voor hem. Hij is gek op dance. Dus dit is Gino Sacchio. Try it out. Terug naar de discotheken van begin jaren 80 zo. Heel erg lekker.

Lindsey Dow, die zo'n leuk vergeten liedje. Sugar Me, Lindsey Dow, met haar mooie stip op haar lip. Zat ze achter de piano, een beetje de tijd van Top Op. Dat inderdaad met onze natte haartjes voor de televisie zaten te kijken. Van dit liedje bijvoorbeeld naar Gilbert O'Sullivan. Lindsey Dow heet eigenlijk Lindsey Dow, eigenlijk met een Lindsey met een D. Monktown Rubin en het plaatje komt in 1972. Alweer zo'n 10 voor 6 jongens. Krijg je ook hoor. Lindisfarne is hier. Run for Home op Golden Oldies Radio. Van Roosendaal tot 6 uur.

gaan ze gillend vanaf de camping. Nee hoor, knapt er weer een beetje op. En volgende week is het zomer in Nederland, jongens. Heerlijk. Run for Home, Lindisfarne hoorde je. Volgende plaatje wil ik even speciaal draaien voor de discjockeys van The Experience Friday. De vrijdag dus, morgen. Mijn collega's komen van Delta Radio uit Nijmegen. Dan heb ik het over Paul Bakker, Hans Schoters, Edwin Simonis, Rob van Genderen en Ron van Arnhem. Windjammer is hier. Was een beetje ons lijflied toen de tijd.

Dit was dus een beetje het lijflied van ons, van Delta Radio uit Nijmegen. En zo zijn we, toen we ongeveer 30 jaar ouder waren, weer teruggekomen bij Experience. En zo doen we dus bij Golden Oldies Radio. De Friday Experience, die hoort dus morgen met de disjockey die ik net allemaal genoemd heb. Alvast heel veel plezier ermee. Wij hoor je zaterdag weer vanaf 12 uur tussen 12 en 2 op deze zender Golden Oldies Radio. We nemen afscheid. Dennis, nogmaals heel veel beterschap. En een fijne donderdag verder. Dit is Sad Sweet Dreamer.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Ursula von der Leyen veroordeelt zware Russische droneaanvallen op Oekraïne, waarbij volgens Zelensky 5 doden en tientallen gewonden vielen. De Europese Unie werkt aan een nieuw dronepakket van zo'n 6 miljard euro en strengere sancties tegen Rusland. Moskou vindt dat Europa geen rol hoort te spelen in de vredesonderhandelingen. Mario Draghi heeft in Aken de prestigieuze internationale Karel de Grote prijs van Aken ontvangen. Bondskanselier Friedrich Merz prees Draghi's rol bij het redden van de euro's tijdens de schuldencrisis. Ook zijn recente pleidooi voor een innovatiever Europa kreeg alle lof. In de Golf van Oman is vermoedelijk het vrachtschip Hoi Chuan gekaapt door gewapende mannen. Volgens maritieme beveiligers zit de Iraanse revolutionaire garde achter de actie. Sinds de oorlog tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten zijn meerdere schepen aangevallen of gekaapt rond de Straat van Hormuz. De politie heeft het rijbewijs ingenomen van een 27-jarige motorrijder die met 194 km bij Marenkessel reed, waar 80 km is toegestaan. Even later reed hij ook met 121 km per uur binnen de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie beslist of hij een boete krijgt of dat hij wordt vervolgd. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A67 van Eindhoven naar de Belgische grens is dicht bij knooppunt Hocht door een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen kan het beste de borden Breda volgen en over de A16 en de Belgische E19 naar Antwerpen rijden. En tot zover de ANWB Verkeer.

Als je naar die clipjes kijkt van deze meneer, dat is een beetje vies, Ricky. Die Cigeron. Oh nee, dat is een andere kerel. Love in C-mineur. De bekant is Black is Black. Dat kun je ook wel eens een keertje opzetten. In dit radioprogramma tussen donderdag tussen 6 en 8. Goedenavond, u bent verbonden met Golden Oldies Radio. En dit soft erotische plaatje van Cigeron. Aan het april 1977 kwam die verderste 12e plaats. Zit u aan de maaltijd, eet u smakelijk. Felix van Ommen zal vanavond bij u zijn tot vanavond 8 uur. En straks na 8 Tony Winter met zijn hits en souvenirs via Golden Oldies Radio. Nou, wat gaan we doen? We gaan fijne muziek uitzenden, natuurlijk. En ga lekker genieten van de maaltijd of de afwas. Nou, dat is natuurlijk niet genieten als je een afwas moet doen, maar het moet gebeuren. Dus sterkte ermee.

beetje naar de titel van een plaat. Rod Stewart, Ain't Love a Bitch. Ik was er vergeten. Oh, dat was de microfoon stand, sorry. Ik was er vergeten, maar hij kwam uit maart 1979. Van het album Blondes Have More Fun. Ja, klein nietje, want hij kwam niet verder zijn 27e plaats. Dus echt een kaskraker was het daar ook weer niet. En nog even terug te komen op die Jérôme. Dat was wel een dikke disco-jongen in Frankrijk. Want hij heeft samengewerkt met... hoe heet het? Die knakker van Giorgio Moroder. En hij is behoorlijk tot de belangrijkste pioniers van de ritmische en elektronische disco in Europa. Hij leeft nog steeds, hij is 73 inmiddels. En dat B-kant sing van het singeltje Love in C-minor, Black is Black. Daar zijn er toch al even 8 miljoen van verkocht. Love in C-minor, ongelooflijk dat. Maar hij werd een beetje weggezet als een beetje een ranzig mannetje. Want dat is altijd disco-muziek met hijgende dames erin. En een beetje obscure geluiden. Maar ja, hij heeft er toch leuk zijn zakken mee gevuld. Hij heeft nog platenzaken gehad, die kerel. Dus. Nou, hij heeft het nog niet slecht gedaan. Golden Oldies Radio, goedenavond. U bent verbonden met de gezelligste gouden oude zender. Klinkt dat jaren 80, hè? Gouden oude zender. Leuk is dat. Rod Stewart, ook al een oude knakker, die gaat ook wel naar de jaren 80 toe. Hij is al 80, ja, dat kan natuurlijk ook. Dit was ik ook even vergeten, dat komt uit oktober 1980. Kwam die verder zijn tipparade in. Het vorige gepresenteerd door Bart van Leeuwarden. Stereotype. Listen. Plaatje van de specials.

Niet zo'n sterke plaat, maar wel even leuk om terug te horen. Al Quinn uit de zomer van 1976. En dat was een hele warme. Dat weet ik nog wel. Geloof ik iets van 6 weken lang 30 graden gehad. Of 5 weken lang. Dat was echt heel warm. Er zijn nog maar weinig zomers die dat record verbroken hebben. Ze kwamen uit Delft. En ze hebben nog een paar plaatjes gehad. Niet echt veel grote hits gehad, maar... Even kijken hoor, discografie. Even snel kijken. Nou ja, Marx. Oh, dat zijn albums. Nou, we gaan het ook niet live oplepelen. Alhoewel, ja, ze hebben wel wat heetjes gehad. Maar het was niet echt spannend allemaal. Dus, Golden Oldies Radio. Eet smakelijk als je aan de maaltijd zit. En geniet van deze mooie plaat.

deze meneer die is nog in leven. Hij is inmiddels 81. En hij heeft al 30 miljoen platen verkocht van LP's en muziek. 27 albums opgenomen en wereldwijd 30 miljoen exemplaren verkocht. Nou, doet hem niet nou, hè? Deze José Luis Perales. Het kwam uit de zomer van 1975. Het was ook een warme zomer, kan ik me wel herinneren. Hij kwam niet verder als de 26e plaats. Dus... Ja, Golden Oldies Radio op deze donderdag, de 14e mei. En vandaag is er een familielid van mij jarig. Dus dat wordt een gebakje prikken. Altijd lekker. Moet ik niet te veel gebak eten, want dan gaat het helemaal fout. Oké, het is bijna 8:30, 7 bij ons. Goedenavond, als u net aanhaakt. Wij zijn Golden Oldies Radio.

En ook deze waren we vergeten. Howard Jones uit 1983. Ik heb verder niet veel gegevens over de hitnotering of zo. Maar is dit eigenlijk wel in Nederland uitgebracht, dit? Pearls in the Shell. Take from the album Humans L.E.B. Nou. Oké, daar we toch bezig zijn. Het is bijna 6:30 bij ons bij Golden Oldies Radio. Even dank aan de vorige platen draaien voor zijn bijdrage via deze radiozender. En het weerbericht, nou ja, het is, ik durf het bijna niet voor te lezen. Het is een beetje slappe hap. Komend weekend wordt ook niet echt spannend. 14, 15 graden, 16 graden misschien. En met name maandag gaat er nog wat regen vallen. Ja, dat moet toch werken. En daarna krabbelt wel de temperatuur weer naar de 19 à 20 graden. Dus het eind van de volgende week wordt het best wel aardig, jongens. Dus daar moeten we een belletje voor laten rammelen. Ja, precies. De London Big Band. Staat op het hoesje althans, featuring de London Big Band, Marsha Raven. From the Angela Anglia Remix 12-inch. Catch me. Voordat ik val. Here is the news.

kans is niet zo groot. 1,55 geloof ik, deze Kylie Minogue. En zat een klein hitje. Nou, ze had wel meerdere hitjes gehad, maar dit was niet zo groot, geloof ik. Ja, dan zie je tipraden. Juni 88, Kylie Minogue en Go To Be The Sutton. Oké, donderdag 14 mei. Vandaag iedereen... Oh, nou ja, de meeste mensen zijn vrij. Niet iedereen is vrij op hemelvaart, ja. Ik was zelf wel vrij, dus dat was weer geluk. We gaan even een hele mooie plaat draaien. Even afzakken. Even de maaltijd rustig naar binnen laten druppelen. Let op. Dit is echt mooi. Dit komt uit februari 1979. En uit Nederland ook nog eens een keertje. Kajak.

ze kunnen wel mooie muziek maken in Nederland hoor. Kayak en Ruthless Queen. De andere kant is Ivory Dance. Die heb ik eigenlijk nog nooit gehoord. Maar ja, die gaan we nu niet zomaar even op de gok opzetten. Of zo. Dat is een onwijze bakherrie. Nou, dat zal me even halen. Kwam van de LP en MC muziekcassette. Vroeger kon je LP's ook op een cassettebandje kopen. En er zijn tegenwoordig artiesten die doen dat weer. Het is maar een handje vol. Maar je kan tegenwoordig bepaalde artiesten die kan je op... cassette kopen, ja, wat moet je ermee, zou je zeggen? Ja, voor de app. Moet ik ook een cassette deck hebben of een cassette recorder, anders dan heb je er nog geen fluit aan. Phantom of the Night. Zo heette dat album, kwam uit februari 1979. Wel een top 10 hitje. Nummer 6 kwam het terecht. Het is 6:15. Straks hebben wij het nieuws. En eerst even deze goede plaat afwerken. Hij heeft vaak op Laser 5-5 heet gedraaid. Everything Counts van Depeche Mode. Uit september 83.

Als je met hoofdtelefoon op luistert of met goede luidspreekers, dan kan je horen dat dit mono is. De mono-versie van I'm Leaving It Up To You. Donny en Mary Osmond. Kijk maar aan, het plaatje komt uit 1974. En toen hadden ze echt al ruim stereo. Oh, stereo. Hij kwam niet verder als de 34ste plaats. Dus ja. Het is een beetje bubblegum music. Maar dat had al in stereo opgenomen mogen worden. Maar misschien was het goedkoper om het in mono te doen. Het is Golden Oldies Radio. Het is bijna 7:10. Fijn dat u aangehaakt bent. En de volgende plaat, die heb ik ook van de week ergens gekocht op een beursje was dat. En toen ik draaide, toen dacht ik, oh ja, dat is deze. You've been reading my diary.

0: heel kort plaatje, ook weer in mono. The Fireballs, nooit van gehoord. En The Bottle of Wine. Uit 1968. En toch op het Artone geperst destijds. Dus dat is... Is dat tegenwoordig Record Industry? Is dat volgens dat vroeger de Artone, toch? Kijk even in de studio, maar niemand weet het exact zeker. We zijn bijna 4 minuten, nou zeker 3,5 minuten verwijderd van de tijd zijn van 7 uur. Straks het nieuws om 7 uur. En nog een klein stukje van Curiosity Killed the Cat. Names and No, uit 1989. Hallo?
1: Hallo?
0: Testing 1, 2.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie in Gebreisjes heeft de inwoners van Tenerife bedankt voor hun steun rond expeditieschip De Hondius. De WHO-chef prees ook de Spaanse regering, hulpverleners en bemanning. Volgens hem verliep de opvang van het schip rustig ondanks de zorgen over het Hantavirus. De Hondius is inmiddels terug naar Nederland. Het kabinet stelt 40 miljoen euro subsidie beschikbaar voor woningen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. Bijna dubbel zoveel als vorig jaar. Ongeveer 70.000 mensen staan op de wachtlijst waar inmiddels 15 locaties en 500 woningen zijn. De komende jaren moeten er 3.000 bij komen, dat zegt het kabinet. Ursula von der Leyen veroordeelt zware Russische droneaanvallen op Oekraïne, waarbij volgens Zelensky 5 doden en tientallen gewonden vielen. De Europese Unie werkt aan een nieuw dronepakket van zo'n 6 miljard euro en strengere sancties tegen Rusland. Moskou vindt dat Europa geen rol hoort te spelen in de vredesonderhandelingen. Mario Draghi heeft in Aken de prestigieuze internationale Karel de Grote prijs van Aken ontvangen. Bondskanselier Friedrich Merz prees Draghi's rol bij het redden van de euro's tijdens de schuldencrisis. Ook zijn recente pleidooi voor een innovatiever Europa kreeg alle lof. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Heb jij een oldtimer? Dan hebben wij de muziek. Dit is Golden Oldies Radio.

En daar had je hem te pakken. De eerste plaats in het tweede uur Felix op donderdag via Golden Oldies Radio. Long Tall Ernie and the Shakers. En nou ja. Ik ga het niet eens afkondigen. Goedenavond, u bent verbonden nog steeds met de Golden Oldies Radio. Met dank aan het nieuws en de non-stop dienst. Moet ik eens een keertje bedanken. Kijk, vroeger was het non-stoppen, was hard opnemen met banden en schakelfolie en reverse bandrecorders. Tegenwoordig is dat een stuk makkelijker geworden met automatisering. En dan is het allemaal niet zo moeilijk meer. Goedenavond nogmaals. Zit u te eten? Eet smakelijk. Een beetje laat, maar hij kwam trouwens uit 1976, deze Long Tour Ernie and the Shakers. En voor mij is die zanger overleden, maar ik weet niet of er nogal meer heren vergaan zijn of gegaan zijn. Ja, dat ga ik krijgen. Dat waren toen de 30's, maar inmiddels oude knakkers. Goedenavond. Goedenavond. Oh, hij klinkt een beetje verlept. Dat is wel jammer. Dit is uit 1971. De zomer van 71. Dikke top 10 net.

ik tot vandaag heel veel mensen vrij waren, omdat het Himmelvaart is, ja. Dan ben ik ooit de laatste extra dag, tweede Pinksterdag, als je daar gebruik van kan maken. Dan is het altijd fijn als de werkgever dat toelaat. Ja, school, die zijn sowieso dicht, maar als je een baas hebt die denkt, ja, je komt wel lekker werken. Dan heb je pech gehad. Ja, ik mag vrij zijn. En het was best aardig weer gisteren. Gistermorgen was een natte hap, hagel, regen en een beetje wind. Maar gistermiddag klaarde het redelijk op. Dus het weer, dat gaan we zo half acht nog even bekijken. Moet ik even het plaatje ervan afhalen, want ik weet niet uit mijn hoofd wie dit was. Dit was wel een beetje een slappe stereoplaat van Majority One and Because I Love. Kort plaatje, 2,5 minuut. Ja, zo ging dat, hè. Vroeger waren die plaatjes een stuk korter. Tegenwoordig zijn ze ook weer wat kort, hè. De hitsuitvoering en de lange 12-inch uitvoering zijn altijd een stuk langer. Dat kan je tegenwoordig weer volop op plaat kopen. De 12-inch is weer helemaal terug. En daar zijn we blij mee. Dit komt uit het voorjaar van 82. Ook een top 10-etje. The Quick and the Rhythm of the Jungle.

Crosby, Stills, Nash & Young zal het wel geweest zijn. Met z'n allen, juni 1977. Hij kwam nu verder als 22e plaats. Ai, ai, ai, ai. Er was een keertje Our House draaien, heel leuk. Two Cuts in the Yard. Nou, dit is uiteraard, ja, dat hoeft niet meer aangekondigd te worden, hè. Maar het doet lekker toch, Tavares.

ik denk dat dit heel vaak gedraaid is op de Miamico destijds. Met de Garrett 401 draaitafel. Tavares in Baken 16. Hoe dan net uit het voorjaar van 77. En kwam toch op de achtste plek destijds in de toenmalige top 40. Top 40. Het is bijna 18 over 7. Goedenavond. U bent verbonden met Golden Oldies Radio. En ik hoop dat je het alvast inmiddels achter je kies hebt. En normaal is het ook. Een toetje. Gele vla. Bananenvla. Gele vla met advocaat is ook lekker. Echt waar.

Nou, dit soort platen worden dan in foute uren gedraaid. Ja, ik vind het een beetje, een beetje flauw eigenlijk. Want het zijn best goede platen dit. En dan wordt het in het foute uur, want dat is dan foute muziek. Nou, wat is er fout aan? We hebben het met z'n allen gekocht. We komen op nummer 16, december 1982. En het is tijd van het album Past, Present and Future. En ook weer te koop op cassette destijds. 1982 waren nog volop voorbespeelde cassettes te kopen. Dus daar kon je aan vergapen. Oh ja, dat is ook wel leuk dit. Golden Oldies Radio presents Mobiles. Drawing in Berlin. Dat is goed dit hoor.

Nou, het plaatje is wel wat versleten. Zeker bij dat synthesizer stukje, daar gaat hij een beetje over zijn nek. Mobiles Droning in Berlin. Uit begin van 1982. En dan kwam hij verder zitten op Radio Nederland. Snapte dat, kan ik dus niet. Dit soort muziek, een new wave een beetje. Daar zijn we niet vies van bij Golden Oldies Radio. Zeker niet tussen 6 en 8 op de donderdagavond. Oké, we hebben straks nog een plaat te draaien. Dat is Tony Winterhuis present vanaf 8 uur. Met hits en souvenirs tussen 8 en 9. Wat er daarna gebeurt, dat moet ons steeds een keertje opzoeken. Dat is eigenlijk schandalig. Er was wel heel veel appverkeer van de week op de appgroep van alle disjockeys van dit radiostation. Ik ben niet zo'n apper, dus dat betreft maak ik graag plaats voor Twilight Cafe van Susan Fassbender.

singeltje van Free via Golden Oldies Radio. Niet zo groot dit geweest, kom niet verder als een tipparade. Uit mei 71, Only My Soul and My Brother Jake. Ja, dat was toen allemaal mode, dit soort muziek. Maar ja, dat is inmiddels voorbij, want we leven in een heel ander tijdperk. We zijn 50, 55 jaar verder en tijden veranderen, dus ook de muziek. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden, dus daar kan je niks aan doen. En dan de volgende plaat. Time tikt maar door. Oh. Ja. Breeze. It's only a matter of time. Ja. Wat een leuke plaat trouwens dit.

Ja, toch een leuke plaat dit. Breeze, klein hitje uit de jaren 70. It's Only a Matter of Time. Uit februari 1978 en kwam die verder als de 25e plaats. Heel spijtig. Nou, een klein hitje geweest met muziekje erbij. Want we hebben het grote dikke boek voor ons neus. We hebben straks nog een weerbericht. Dat even terzijde op 1998. Sluit de legende Frank Sinatra zijn ogen. 82 jaar. Ja, hartfalen. Zo gaat dat, hè? Ik weet nog dat hij daarvoor nog eens een concert had gedaan, maar dat klonk natuurlijk voor geen meter meer. Die man zat gewoon vals te zingen. Maar ja, die soort lui willen en moeten optreden, want ze kunnen waarschijnlijk het publiek niet gedag zeggen. En realiseren dat ze een dagje ouder worden, dat het eigenlijk niet meer ja, voor geen meter meer klinkt. Dat was de vraag of je oude artiesten nog live wil zien, want soms is het een diepe teleurstelling. Het is natuurlijk wel leuk dat je zo'n figuur nog kan zien live, maar of het dan over zangkwaliteiten gaat, dat is een andere discussie. Nou, daar hebben wij, wat hebben we nog meer? Even kijken hoor, 1976, voormalig Yardbird zinger Keith Ralph komt door een elektrocutie om het leven wanneer hij een slecht geaarde gitaar wil stemmen. Die krijgt natuurlijk een oplawabber, dat is niet helemaal de bedoeling. Nou, dan hebben we 1988, in de Madison Square Garden vindt een 11 uur durende show plaats ten gunste van het 40-jarig bestaan van Atlantic Records. Naast de Bee Gees, Phil Collins, Wilson Pickett staan voor het eerst sinds de dood van hun drummer John Bonham in 1980 de leden van Led Zeppelin samen op de bühne. Nou, het is maar even dat je het weet. Nou, voor de rest hebben wij in 2000 Tom Jones met zijn 60 jaar de oudste artiest met een Britse nummer 1 album op Reload covered de Groners samen met onder andere de Cardigans, Robbie Williams, Van Morrison en de Pretenders, pop en rock classics als Burning Down the House, Mama Told Me Not to Come, Are You Gonna Go My Way, Lust for Life en Little Green Bag. We kent hem niet, Little Green Bag. Nou ja, tenslotte in 2015 zou B.B. King overlijden, 89 jaar in zijn slaap als gevolg van diabetes. Nou, het is ook mooi als je in je slaap verdwijnt, want het is natuurlijk heel lullig voor de nabestaanden, maar ja, ik teken ervoor hoor. Even het boek wegzetten. Als je in je slaap vertrekt, nogmaals, het is niet gezellig voor de nabestaanden, maar ja, het heeft natuurlijk ook weer zijn voordelen, want je hebt verder geen last meer van ouder worden en slechte gezondheid en dat je wrak wordt en dat je half doof wordt of je snapt het allemaal niet meer, dat is ook allemaal niet leuk. Golden Oldies Radio, dat is wel leuk, we zijn 24 uur per dag actief. Blijf hangen, want we hebben nog heel veel leuke muziek. Laat die tv maar een keertje uit. En luister naar deze plaat. Het is altijd gezellig om dit een keertje terug te horen. Heart uit de jaren 80. En These Dreams. Is vaak gedraaid hoor, vanaf de Noordzee. Als je goed bij het strand staat, kan je het nog horen. Er is wel muziek uitgestort over die Noordzee. Al die 50 jaar. Ongelooflijk. We zijn er nog tot vanavond 8 uur. En straks na 8 Tony Winter.

Voor mij werd het door de KRO uitgezonden via de Nederlandse televisie, de Muppets Show. En dat je die twee oude mannetjes en die kikken. En nou ja, dat was echt leuk. De namen Muppet Team heet dat geloof ik. Nou, de Muppets, gewoon heel simpel. Ik vond hem in de kast hier. Ik dacht, nou ja, laten we dat eens een keertje lekker opzetten. Waarom niet eigenlijk? Ja, het is ook een. Nou, het is niet echt een hit geweest, denk ik. Maar hij is op vinyl geperst. Eigenlijk alles wat we op vinyl kunnen persen, dat. Of opgeperst, kunnen we gewoon een keertje opzetten. Nou, even terug naar een normale Gawi Alwi Little Lake.

vrouw zou het met haar zijn, Anika en haar Little Lady. Was de opvolger van Japanese Boy, geloof ik, hè? Dit kwam uit de 1981 en een klein bescheidetje kwam niet verder als de 32e plaats. En, dat is een beetje zielig, hè? Maar ja, ze heeft toch wel de best gedaan. Er staat nog een singeltje van Anika. Die was getrouwd ook. Oh, shoopy, shoop, shoop of zoiets. Een kippensoep. Oh, dit vonden we ook in de bak. Het is ook altijd fijn om weer eens een keertje op te zetten. Katrina and the Waves en Sun Street. Echte zomerplaatje.

Daar hebben wij twee grote hits gehad. Deze Katrina and the Waves was Walking on Sunshine en Love Shine a Light. Dat was voor mij het liedje wat meedeed aan het Songfestival. Dat was de jaren 90, jongens, ik weet het echt niet meer. Nou, dit was eigenlijk de leukste hoor, dat Walking on Sunshine, die staat hier volgende op 12 inch in de studio. Maar dit is eigenlijk wel leuk, dat Sun Street, dat, ja, dat heeft iets zomers, ik weet niet wat dat is. Misschien werd dat vaak gedraaid op die bootje. We kijken allen uit naar het nieuwe boek van Verjede. De stem van de Noordzee. Hij zit aan te komen, wel een jaartje later, maar oké, dan heb je ook wat.

We lopen weer bijna tegen het einde van het tweede uur van dit radioprogramma aan deze bijdrage voor Golden Oldies Radio Nederland. Hollandia uit de zomer van 1979. Triomfeert dat. Waterfall. Een klein hitje. Dat is eigenlijk raar, want het is hartstikke leuke plaat dit. Het kwam niet verder 37e plaats. Nou, ik wens u allen nog een smaakvolle donderdagavond. Deze 14e mei. Even mijn zusje feliciteren, want die is jarig vandaag. Dat gaat gewoon door, die plaat. En ja, voor de rest heb ik eigenlijk niet zoveel te melden. Straks het nieuws om 8 uur. En daarna Tony Winter met zijn bijdrage op deze stations, op dit radiostation. En voordat we gaan afsluiten, nog even deze Sherry Lane en Onocha in Chicago. Hele fijne donderdag verder. Slaap goed vannacht, dat is belangrijk. En morgen nog even één dagje werken. Tenminste, ik wel. En dan is

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. China gaat 200 vliegtuigen kopen van Boeing. Dat zei Donald Trump tijdens zijn bezoek aan China. Trump sprak in Beijing met president Xi Jinping. Volgens Trump stemde de Chinese president in met de bestelling die groter zou zijn dan Boeing had verwacht. Polen heeft voor het eerst een in het buitenland gesloten homohuwelijk erkend. Jakob Kupriak en Mateusz Trojan, die in 2018 in Berlijn trouwden, krijgen nu een Poolse huwelijksakte. De erkenning volgt op uitspraken van Poolse en Europese rechters. Premier Donald Tusk steunt erkenning van koppels van hetzelfde geslacht. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie Gebreisjes heeft de inwoners van Tenerife bedankt voor hun steun rond expeditieschip De Hondius. De WHO-chef prees ook de Spaanse regering, hulpverleners en bemanning. Volgens hem verliep de opvang van het schip rustig ondanks de zorgen over het Hantavirus. De Hondius is inmiddels terug naar Nederland. Het kabinet stelt 40 miljoen euro subsidie beschikbaar voor woningen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. Bijna dubbel zoveel als vorig jaar. Ongeveer 70.000 mensen staan op de wachtlijst waar inmiddels 15 locaties en 500 woningen zijn. De komende jaren moeten er 3.000 bij komen, dat zegt het kabinet. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Op Saba is een grootschalige zoekactie gestart naar een vermiste Nederlandse wandelaar met de naam Erik. Een vijftiger die tijdens een wandeling in het Wells Bay gebied verdween. Hulpdiensten, drones, warmtecamera's en een helikopter worden ingezet. Ook de kustwacht en de Nederlandse mariniers helpen mee. De autoriteiten adviseren het publiek om niet zelf te gaan zoeken. Een man uit Middelburg is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar cel voor brandstichting in een meubelmagazijn waarbij 3 jonge mensen omkwamen. Hij was ingehuurd door een Chinees echtpaar dat 30 jaar kreeg. De verdachte was eerder in Nederland al veroordeeld en aan Italië overgeleverd voor deze zaak. China gaat 200 vliegtuigen kopen van Boeing, dat zei Donald Trump tijdens zijn bezoek aan China. Trump sprak in Beijing met president Xi Jinping. Volgens Trump stemde de Chinese president in met de bestelling die groter zou zijn dan Boeing had verwacht. Polen heeft voor het eerst een in het buitenland gesloten homohuwelijk erkend. Jakob Kupriak en Mateusz Trojan, die in 2018 in Berlijn trouwden, krijgen nu een Poolse huwelijksakte. De erkenning volgt op uitspraken van Poolse en Europese rechters. Premier Donald Tusk steunt erkenning van koppels van hetzelfde geslacht. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. Nabij Amsterdam wordt Almere gebouwd.
1: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen. Almere Haven, dat aan het Gooimeer ligt, is de eerste wijk die gebouwd wordt. En de woonblokken, die zijn neergezet in de vorm van een klaverblad, zijn elk gegroepeerd rondom een binnenplaats.
2: Ja, ik vind het grandioos.
3: Ja, fantastisch.
2: Tuurlijk.
3: Fantastisch.
2: Grandioos gewoon. Alleen, ja, schoongemaakt moeten worden, hè.
4: En hoe heb je gewoond?
2: Hoe ik gewoond heb? Gewoond. Drie hoog.
4: Is wel een verandering.
2: Oh, een hele grote verandering. En als je het dan vergelijkt met de keuken in de Verbeuningenstraat, dat is wel heel iets anders. Veel kleiner en ja, helemaal niet zo leuk. Het is ook een hele oude woning. Alles wordt afgebroken, dus...
0: Juli. Alle 6 miljoen inwoners van Peking verblijven dagenlang op straat na zeer zware aardbevingen die het noordoosten van China treffen en het leven eisen van 240.000 mensen. November. De democraat Jimmy Carter wordt tot 39ste president van de Verenigde Staten gekozen. Het is de eerste keer sinds 1850 dat de president uit het diepe zuiden wordt gekozen. Oorlogsmisdadiger Pieter Mente verdwijnt spoorloos. December. Fidel Castro wordt president van Cuba. En de Nederlandse oorlogsmisdadiger Pieter Mente wordt daarbij het Zürich gearresteerd. Dankzij het speurwerk van journalist Hans Knoop. En de Eagles brengen Hotel California uit. Een van de best verkopende albums aller tijden. En de albumtop 3 zag er als volgt uit in 1976. Op nummer 3 The Best of ABBA van ABBA. Nummer 2 Desire van Bob Dylan. En op nummer 1 Het gebeurde in het Westen. Ennio Morricone.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Tijdens Jeruzalemdag liepen duizenden nationalistische Israëliërs door Oost-Jeruzalem in een omstreden vlaggenmars ter herdenking van de inname in 1967. Palestijnen zien dit als een provocatie. Er waren spanningen, aanvallen op burgers en winkels en gevechten in de oude stad. Zeker 13 mensen zijn volgens de Israëlische media gearresteerd. Op Saba is een grootschalige zoekactie gestart naar een vermiste Nederlandse wandelaar met de naam Erik. Een 50er die tijdens een wandeling in het Wellsbeek-gebied verdween. Hulpdiensten, drones, warmtecamera's en een helikopter worden ingezet. Ook de kustwacht en de Nederlandse mariniers helpen mee. De autoriteiten adviseren het publiek om niet zelf te gaan zoeken. Een man uit Middelburg is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar cel voor brandstichting in een meubelmagazijn waarbij 3 jonge mensen omkwamen. Hij was ingehuurd door een Chinees echtpaar dat 30 jaar kreeg. De verdachte was eerder in Nederland al veroordeeld en aan Italië overgeleverd voor deze zaak. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

waren de nieuwsfeiten uit 1986. April. Een van de vier reactoren van de kerncentrale van het Oekraïense Tsjernobyl ontploft. Meer dan 4000 mensen komen om het leven bij de reddingsoperatie. En waarschijnlijk miljoenen anderen komen om of dragen de gevolgen van de vrijgekomen straling. De gevolgen voor Nederland en België zijn gering. Het RIVM werd gevraagd om de stralingsmetingen uit te breiden. Alleen het verbouwen van rode kool is in Nederland gedurende een zekere periode verboden als gevolg van stralingsgevaar. Mei. België wint het 31ste Eurovisie Songfestival in Bergen, Noorwegen. Sandra Kim behaalt met J'aime la vie 176 punten. Het RIOD publiceert een tot nog toe niet gepubliceerd deel van het dagboek van Anne Frank. Juni. Argentinië wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan. September. Cliff Burton, bassist van de Amerikaanse metalband Metallica, sterft na een ongeluk tijdens een tournee in Europa. Hun tourbus raakt van de weg, hij wordt uit het raam geslingerd en krijgt de bus over zich heen. November. Bij een brand bij het chemiebedrijf Sandoz in Basel, Zwitserland, stromen met het bluswater grote hoeveelheden giftige chemicaliën in de Rijn. Bram van de Vlucht speelt voor zijn eerste jaar Sinterklaas. Hoe zat het met de muziek in 1986? De album Top 3 zat er als volgt uit. Op nummer 3 Cock Robin met Cock Robin. Nummer 2 Brothers in Arms van de Dire Straits. Nummer 1 Picture Book van Simply Red.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Tijdens Jeruzalemdag liepen duizenden nationalistische Israëliërs door Oost-Jeruzalem in een omstreden vlaggenmars ter herdenking van de inname in 1967. Palestijnen zien dit als een provocatie. Er waren spanningen, aanvallen op burgers en winkels en gevechten in de oude stad. Zeker 13 mensen zijn volgens de Israëlische media gearresteerd. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dus Frank Sinatra, hij was al even in de hemel dankzij Cheek to Cheek dansen.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van Hemelvaartsdag 14 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met hemelse muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond het International Dutch Distillers Festival 2026 in Schiedam. Maassluis is in de race voor de BNG Erfgoedprijs 2026 en de Stichting Zuid-Hollandse Voedselfamilies. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: formatie Breathe was dat met Hands to Heaven uit 1988. En daarvoor Amy Stewart en Closest Thing to Heaven. Ons eerste onderwerp vanavond. In Dutch Distillers District Schiedam ruik, proef en ervaar je overal jenever en gin. En tijdens IDDF is er nog veel meer te beleven. Hoort Herman de Bruin van Jeannette van Huisteden.
1: Jeannette, welkom.
2: Dank je.
1: Die afkorting IDDF.
2: Ja, dat staat voor International Dutch Distillers Festival.
1: Oh, dat heeft met Schiedam te maken.
2: Dat heeft helemaal met Schiedam te maken. Want wij zijn natuurlijk het Distillers District van Nederland. Mm-hmm. Alle distillateurs samen. En alles eromheen. We hebben natuurlijk 9 mei molendag gehad. En in de molens wordt natuurlijk het graan gemalen. Waarmee de jenever wordt gestookt. Oh ja, dus tuurlijk. Dat past er helemaal onder. Maar het IDDF is de hele maand mei. Allemaal festiviteiten. Op 15, 16 en 17 mei is het World Cocktail Weekend. Dan kun je ook met een cocktailpaspoort kun je door de stad heen. En kun je overal cocktails en halve cocktails drinken op allemaal leuke plekken. Op 16 en 17 mei hebben we het Jenever Festival. Dat is één groot feest in de Havenkerk en in het Jenever Museum. Waar je met 25 distillateurs kennis kunt maken uit heel Nederland. Die daar allemaal hun spullen komen.
1: Niet alleen uit Schiedam
2: proeven.
1: Dus.
2: Niet alleen maar uit Schiedam, nee. En dan hebben we op 21 tot en met 28 mei Around Town. En dan wordt er door de hele stad heen muziek gemaakt. En er zijn workshops. Je kunt aan kinderspellen kun je deelnemen. Er valt van alles te doen. Dan op 22 en 23 mei het Bedrijvenfestival. En dan zetten de destillateurs hun deuren open voor mensen die willen zien hoe het wordt gemaakt. Dus dan gaat het echt om de productie.
1: Ja.
2: Dan praat je echt met de meesterdistiller. En kun je zien hoe er wordt gewerkt aan een smakenbibliotheek. En hoe er wordt gewerkt met assances.
1: Het geheim van likeuren en van die gedistilleerd komt helemaal naar voren. Dan.
2: Helemaal.
1: Zijn die bedrijven dan allemaal open? Kan
2: die
1: je daar zo
2: open.
1: Binnenlopen?
2: Nou, je kunt een ticket bestellen.
1: Een ticket boeken. Oké. Kom straks op terug hoe dat moet hoor.
2: Maar ja. En dan hebben we natuurlijk op 29 en 30 mei het IDDF in concert. En dan komen er allemaal geweldige artiesten hier naar Schiedam. Op het terrein van Nolet staat een enorm podium. En er zijn allemaal leuke tenten eromheen waar je hapjes en drankjes kunt krijgen. Ja. En, nou, niet krijgen, kopen natuurlijk.
1: Kopen natuurlijk, ja.
2: Maar het wordt gewoon één heel groot feest. Dus de hele maand mei is Schiedam helemaal in feeststemming.
1: Maar de hele maand mei dus feest en het gedistilleerd is dan de hoofdmoot van
2: de
1: het feest.
2: Ja. Dus je kunt zien hoe het wordt gemaakt. Je kunt proeven hoe het smaakt. Je kunt zien wat je er allemaal met cocktails mee kunt doen. Je kunt kennis maken met de makers. En uiteindelijk feest vieren rondom de distillateurs op het terrein van Nolet.
1: En komt de geschiedenis nog een beetje naar voren? Want het is natuurlijk al heel lang dat Schiedam gedistilleerd is. Daar het gedistilleerd stad van Nederland. Dus.
2: Ja, zeker. Ja, we hebben natuurlijk hier, denk aan, Nolet is natuurlijk al sinds 1691. Kijk, daar zit al de 11e generatie. Mm-hmm. We hebben Onder de Boompjes stamt uit 1658.
1: Kijk eens aan.
2: Dus het zijn echt hele oude. Bij Herman Jansen word je ontvangen door de 7e generatie al. Van de familie Jansen. Diederik ontvangt je daar en leidt je daar rond. Dus het is echt, je krijgt de kans om met iedereen kennis te maken. Ja.
1: En familiebedrijven, trotse familiebedrijven, denk
2: zeker,
1: ik, die het zijn.
2: Zeker.
1: Die ook over de geschiedenis willen vertellen. Dus als je daarna vraagt, of misschien vertellen het uit zichzelf wel.
2: Ze vertellen het en ze laten het ook vaak zien. Ze hebben ook op verschillende plekken ledschermen staan waar ook leuke films op draaien. Dus er is van alles te doen.
1: De hele maand mei en allerlei data heb je genoemd.
2: Ja.
1: Misschien is het handig om even op de sociale media, de website of andere
2: zaken. Website iddf.nl. Ja. Nou, als je daar naartoe gaat, dan vind je alle informatie.
1: Over de hele maand mei.
2: Ja.
1: Dankjewel voor dit gesprek, Jeannette van Huisteden. En veel plezier ook tijdens dat IDDF Festival.
2: Dankjewel.
3: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Ik zei het al, hemelse muziek vanavond in de late avond. Heaven was dat van Chris Rea. En daarvoor Isabelle Aubray met Le Ciel, la Terre et l'eau. Zometeen, Maassluis is in de race voor de BNG Erfgoedprijs 2026. Dat na de Bee Gees en Too Much Heaven.

0: De valreep van de 70e jaren. Too Much Heaven van de Bee Gees. Ons volgende onderwerp. De gemeente Maassluis gaat op een inspirerende manier om met haar industrieel erfgoed. Dat vindt althans de jury van de BNG Erfgoedprijs. Maassluis is een van de 3 genomineerden voor die prijs dit jaar. Elsa van Lieren is bij Herman de Bruin.
1: Elsa, welkom.
2: Nou, goedemiddag. Ja, dat was leuk nieuws. De BNG Erfgoedprijs is iets waar je zelf voor op kunt geven. Dat wordt uitgezet onder alle gemeenten van Nederland. En dat heeft ieder jaar weer een thema. En nu was het industrieel erfgoed. Waarbij de vrijwilligers van verschillende kanten, vanuit de vrijwilligers in Maassluis, betrokken bij de SSM en betrokken bij Loods-M, zeiden: nou, dit is typisch iets waar wij voor in aanmerking kunnen komen. Dus in samenwerking met ambtenaren van de gemeente Maassluis hebben we de aanvraag ingediend. En behoren we tot de genomineerden, zeg maar.

0: heel erfgoed.
1: Dan moet je denken aan fabrieken. Eigenlijk alle de schepen. Voor mijn sluis geldt het dan vooral in het varende erfgoed. Dus ja. De historische vloot. We hebben te maken met fabrieken die er zijn geweest. Aanleiding van de haven. Maar sluis is daar een goed voorbeeld van. Dat door de activiteit rondom de haven. Van de visserij tot en met de sleepvaart. Zijn allerlei nevenindustrieën gekomen. En bij het vertrekken van de functie. Zie je dan ook dat daar die nevenfuncties ook weer verdwijnen. Of anders worden ingezet. En daar zijn nog wel heel veel dingen van te zien en te beleven en te ervaren. En nou, daar is een beetje waar de prijs om gaat. Hoe toon je aan of hoe zorg je ervoor dat je die tijdlaag kunt blijven ervaren en beleven?
0: Ja, en die gebouwen die misschien leeg stonden ook weer kunt gaan gebruiken op een andere manier.
1: Ja. En dan is het natuurlijk een heel goed voorbeeld in Maassluis wat er allemaal gebeurt. Onder andere in Loods M. Mm. Waarbij onder initiatief van vanuit een burgerinitiatief en de gemeente samengewerkt wordt aan een plek waar we aan de ambacht kunnen werken. Maar ook aan innovatie. Zodat alles een plekje krijgt rondom die haven.
0: Even terug naar die BNG Erfgoedprijs, moet ik zeggen. Die nominatie. Hoe gaat het verder?
1: Nou, we hebben een presentatie moeten geven. Er is het bestaat uit verschillende onderdelen. Je kunt je nomineren met met je mooie goede verhaal. Dan wordt er door team wat onzichtbaar is, maar natuurlijk wel zichtbaar, stiekem bezoek brengt.
0: Een jury.
1: Een stiekem bezoek van de jury aan de stad.
0: Ja.
1: Die gaat kijken van nou, klopt het nou wat er staat en wat treffen wij eigenlijk
0: dus
1: aan?
0: Ze controleren het wel, wat jullie ook zeggen.
1: En dan kunnen zij de mensen op straat aanspreken of bij de dingen die je genoemd hebt. Dan hebben we op afgelopen 15 april hebben we een presentatie moeten geven voor de jury. Waarbij we in 7 minuten onszelf mochten verkopen.
0: Mm-hmm.
1: Dat hebben we gedaan samen met de twee andere gemeenten. Dus dat is leuk. Die hebben we dus ook ontmoet. En we hebben hun verhaal ook gehoord. En nu gaat de jury in een wijze beraad om te kijken wie nou de prijs gewonnen heeft. En daarnaast komt er ook nog een publieksprijs. Dus er kan ook nog gekozen worden door het publiek.
0: Ja. En wanneer is dat allemaal aan de orde, die prijzenuitreiking dan?
1: 28 mei. Nou,
0: en
1: dat
0: als je de prijs mee kan nemen, neem je ook 30.000 euro mee.
1: Ja, dat is niet zomaar wat. Interessant. Ja.
0: Ja,
1: want alle leuke dingen kosten heel veel geld.
0: Ja.
1: En zeker met de plannen die de vrijwilligers nu hebben, is een buffertje natuurlijk altijd fijn.
0: Daarom.
1: En dik verdiend, als het mag lukken.
0: Even afwachten of dat eind mei zo gaat. Maar laten we duimen voor het goede resultaat eigenlijk. Mensen die meer over Loods M willen weten, kunnen die ergens wat informatie vinden op de sociale media?
1: Nou, we posten regelmatig via Instagram en Facebook. En wat ook leuk is, dat we doen aan de socials, maar soms is het ook fijn om even bij de bron te komen. Dus we hebben een hele informatieve website, loodsm.nl.
0: Ja.
1: Waarin het hele programma wordt omschreven. De dingen die we doen. We zijn nog niet dagelijks open. Maar daar zie je wel wat we aan programmering hebben.
0: Mm-hmm.
1: Daar zie je ook een link met de vaartochten. Daar zie je ook hoe je op kunt geven als vrijwilliger. Zo hebben we de afgelopen jaar eigenlijk 27 nieuwe vrijwilligers mogen ontvangen.
0: Kijk, nou,
1: en dat is natuurlijk echt heel leuk.
0: Ja, we gaan wachten op die Erfgoedprijs 2026. En Elsa van Lieren heeft erover verteld. En ze is ook in volle afwachting van of die prijs naar Maassluis toekomt. Erfgoedadviseur ben je en directeur van Loods M. Dankjewel voor het gesprek.
2: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Heaven, bezongen door New Flavor in 1997. En daarvoor Lisbeth List en Zo Hoog in de Hemel. Zometeen de Stichting Zuid-Hollandse Voedselfamilies. Dat na Bob Dylan en Knockin' on Heaven's.

0: Knocking on Heaven's Door, Bob Dylan was dat. Ons volgende onderwerp. Stichting Zuid-Hollandse Voedselfamilies is begin dit jaar een ontwikkeltraject voor trekkers van lokale en regionale voedselnetwerken gestart in Zuid-Holland. Rachel Eerhart is bij Herman de Bruin.
1: rachel, welkom. Leuk dat je er bent. We gaan het hebben over lokale voedselnetwerken. Dus ja, een hele mond vol, maar dat betekent dat je niet naar de supermarkt gaat.
2: Ja, wat het...
1: Of is het meer?
2: Het is meer dan dat. Ik denk dat... Gewoon even bij het begin beginnen. Dat is dat heel veel mensen denk ik wel plekken in hun omgeving kennen waar mensen met moestuinprojecten bezig zijn. Of waar mensen koken met gezonde lokale producten voor dakloze mensen of ouderen. Ja. Of dat ze wel eens op een boerderij komen waar die dan biologisch zijn. Of waar ook een zorgtak is of een kinderopvangtak. Of dat ze wel eens bij de horeca hebben gezien in een restaurant dat er lokale kazen worden aangeboden.
1: Ja, die afficheren zich tegenwoordig ook met lokale producten, hè?
2: Precies. Ja. Dus wat zo'n lokaal voedselnetwerk dan is, is dat... Ik kan denk ik het beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Het voorbeeld in de Krimpende Waard. Dat heet Voedselfamilie Krimpende Waard. Mm-hmm. En dat is een netwerk van allemaal spelers in dat gebied. Dus het gaat over de gemeente Krimpen aan de IJssel en Krimpende Waard. Die mensen verbindt rondom het thema gezond, lokaal en duurzaam voedsel. En die willen gewoon goed doen voor mensen en voor de wereld. En daar zijn ze super gedreven in. Maar het is vaak wel goed om die mensen een keertje af en toe bij elkaar te laten komen. Dus dat ze elkaar kunnen steunen en ideeën kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren. En daar gaat het eigenlijk om.
1: Want het zou meer mensen kunnen helpen om te weten wat er allemaal leeft in die gebieden rondom de stad. En niet alleen de supermarkt.
2: Precies. Ik ben actief als zelfstandige bij Stichting Zuid-Hollandse Voedselfamilies. Mm-hmm. En de provincie heeft ons gevraagd. Want de gedeputeerde Mariette van Leeuwen die ging langs bij Voedselfamilie Krimpende Waard. En die dacht, dit is leuk. Ja, hier gebeuren mooie dingen. Hier worden veel burgers bereikt. Ja. Met het thema gezondheid en boeren en zijn BBB-politica. Die vond het natuurlijk leuk dat boeren op zoveel verschillende manieren eigenlijk in een positief daglicht kwamen te staan.
1: Ja.
2: En die zei, kan het niet op meer plekken? Dus mede dankzij financiering van de provincie zijn we nu op 10 andere plekken in de provincie. Hebben we trekkers van zo'n nieuw netwerk geworven. En die gaan we dus begeleiden in het opstarten van zo'n eigen netwerk.
1: Ja, ja. En dat is ook de taak van Rachel.
2: Ja, ik ben dus de leraar of zo, of de trainer daarin.
1: De leraar?
2: Nou ja, de leraar is een beetje groot, maar de leraar is een beetje traditioneel. Maar, het is,
1: maar
2: ja,
1: wat train je dan als je trainer bent?
2: Nou, ik doe dat dus samen met Liane Lankrijer, die dat in Den Haag heeft opgezet. En Arieke Mijnlief, die dat in de Krimpende Waard is opgestart. Ja, en wij gaan eigenlijk mensen meenemen in hoe je dat leuk maakt. Zo'n netwerk opstarten en hoe je dat slim doet.
1: Ja. En waar vind je die mensen dan?
2: Nou, er bestaan... Er zijn natuurlijk al wel langer... Als je actief wordt in zo'n wereldje, dan ken je mensen.
1: Ja, ja,
2: en dan Voedselfamilies heeft ook een website en een nieuwsbrief en social media.
1: Oké, dus er is wel een samenwerking.
2: Een oproep geplaatst voor een ontwikkeltraject. En inderdaad, heeft zich iemand gemeld van Goeree Overflakkee, van Voor de Putten, uit Leiden, uit Gouda, uit Rotterdam zelf. Want daar is een voedselraad in oprichting. Uit... Schiedam, Maassluis, Vlaardingen heeft zich iemand gemeld die dus in dat gebied en in Midden-Delfland wellicht aan de slag gaat.
1: Ja.
2: Dus,
1: over de Stichting Zuid-Hollandse Voedselfamilies, maar we hebben het over lokale voedselnetwerken. Want dat is eigenlijk de bedoeling dat ze met elkaar verbonden worden en één grote kracht worden eigenlijk.
2: Ja, dus het idee, kijk, de Zuid-Hollandse Voedselfamilies, die stichting, die dat is meer een actor op of een speler op provinciaal niveau.
1: Ja.
2: En onze wens is eigenlijk dat we straks overal in de provincie van dit soort levende lokale voedselnetwerken hebben. Die dan ook weer krachten bundelen op provinciaal niveau binnen die stichting Zuid-Holland. En dan kan je de provincie weer beïnvloeden. Hè?
1: Ja, dat
2: zo is
1: natuurlijk
2: er wel een strategietje achter.
1: De grote speler daarin. En die komt ook met geld tevoorschijn?
2: Nou, die hebben dus wel dit project gefinancierd.
1: Ja, ja.
2: En we zullen eens even gaan kijken hoe dat verder gaat.
1: Ja. Mensen die daar meer over willen weten, kunnen ze ergens terecht op de sociale media?
2: Ja, Voedselfamilies Zuid-Holland is sowieso op LinkedIn te vinden. Maar ook heeft ook gewoon een website, voedselfamilies.nl. En mensen kunnen ook altijd mij benaderen, want ik vertel daar graag over. Dat heb je inmiddels door.
1: Ja, dat is duidelijk. En hoe kunnen ze dat doen?
2: Ja, gewoon mijn naam, Rachelle Erhard, ja? Vind je op alle socials.
1: Erhard met een T aan het eind. Dan klopt, kom je er overal terecht waar je wezen moet. Dankjewel voor het enthousiaste gesprek. Rachelle Erhard, en heel veel succes met wat er allemaal nog uitgerold moet worden, zoals ik het zei, om het voedsel van de boer en de tuinder dichter bij de mensen te brengen.
2: Dankjewel.

Hij mocht zeker niet ontbreken op dit lijstje. Eric Clapton en Tears in Heaven. En daarvoor Lea Michele van 2017 met Heavenly. En dat was de hemelse late avond van donderdag 14 mei. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Katie Melua en haar hemel hebben het laatste woord. Fijne nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Bram, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: tunes for every generation's heart on Golden Oldies Radio.
1: Golden Oldies Radio. The best oldie station. Golden Oldies Radio.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978. We beginnen in maart. De Nederlandse minister van Defensie Rudolf Kruizinga treedt af uit bezwaar tegen de neutronengranaat, ook wel neutronenbom genaamd. 13 maart, begin van de gijzeling in het provinciehuis in Assen door 3 Zuid-Molukse jongeren. Planoloog Code Groot wordt doodgeschoten. Leden van de bijzondere bijstandseenheid bestormen het provinciehuis in Assen, waarmee aan de gijzeling een einde komt. Gedeputeerde J. Trip raakt gewond en zal enkele weken later aan die verwondingen overlijden. Mei. In attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel wordt het spookslot geopend als eerste echte grote attractie en heeft dan het grootste spookslot van Europa. Juni. De eerste aflevering van de strip Garfield komt uit. In de finale van het WK voetbal verliest het Nederlands elftal met 3-1 van gastland Argentinië. Bij een stand van 1-1 in de laatste minuut van de reguliere speeltijd treft Rob Rensenbrink de paal. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. De Nederlander Gerry Kneteman wint de slotrit op de Champs-Élysées. Gerry Kneteman wordt vervolgens op de Nürburgring wereldkampioen wielrennen. Augustus, als opvolger van paus Paulus VI, wordt de Italiaan Albino Luciani uitgeroepen tot paus. Hij neemt de naam Johannes Paulus aan als eerbetoon aan zijn 2 voorgangers. Deze paus Johannes Paulus I overlijdt aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn pontificaat heeft slechts 33 dagen geduurd. Karel Wojtyla, de aartsbisschop van Krakau, wordt uitgeroepen tot nieuwe paus. Hij neemt de naam paus Johannes Paulus II aan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Bandera.

0: waren er eerst feiten uit. 1977. De op 23 mei begonnen gijzelingen door Molukkers in een basisschool en een trein in het Drentse Bovensmilde worden beëindigd. Bij de bevrijding van de trein vallen 8 doden. Jullie. De 13-jarige Engelse David Morgan is de jongste kanaalzwemmer. Hij zwemt van Dover naar Wissant bij Calais in 11 uur en 5 minuten. Augustus. Elvis Presley overlijdt in Memphis, Tennessee in de badkamer van zijn huis, officieel door een hartstilstand. Maar later zal na autopsie blijken dat zijn lichaam sporen van meerdere soorten pillen bevat. Vermoedelijk is er sprake van een overdosis van een door zijn arts voorgeschreven medicijn. De jaren 70 staan bekend om zijn vreselijke mode. 1977 was ook zo'n jaar.
1: Evenals de Fransen houden ook de Nederlandse modeontwerpers in deze tijd hun presentaties van de zomermode zoals zij die zien.
2: Ja, nee.
1: Frank Govers ontleende veel van zijn ideeën aan reisfolders en vakantiefoto's.
2: Mijn zomercollectie is geïnspireerd op diverse drachten uit diverse landen. De kleuren zijn zeer on-Nederlands, wat mijn sterke kracht is veilig. Om dus diverse kleuren waar iedereen toch wel van schrikt, om die harmonisch bij elkaar te brengen. En ook de stofkeuze, dus zijde voor overdag en de katoenstof voor 's avonds, lijkt me een hele on-Nederlandse combinatie van stofkeuze.
0: November. De miljonair Maup Carranza koopt zich voor de som van 10 miljoen Nederlandse guldens vrij van zijn ontvoerders. De dames Snippersnap treden, na 40 jaar, voor het laatst op. De PvdA wordt veroordeeld tot oppositie, nadat na een lange formatieperiode onverwachts het CDA-VVD-kabinet van 8 wordt geformeerd. En Pieter Mente, een Nederlandse oorlogsmisdadiger, wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenschap.

Yeah. Yeah. Yeah.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories